op jou onthou en vas te klou. Dit hak en sny soos doringdraad om jou siel. Dit hou jou vas.

0: hart nog gebend, al genade mij van. Vergeef mij.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was waren noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgetrap, maar ons spook voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebouw.

bos herinneren, dinne bos vergeet. Het ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kirang kirang my, totdat ek bedroeg.

0: Je vrijdag triple elf vandaag. Ons is gehijacked door Cathy en Donovan was soms samen. Want zij kiezen was Iconic Pop's Clap Snap. Cathy en Desmond Wells dansvloer liefde Vanilla Ice, Ice Ice Baby en Early Bee zijn alle eer gekies. Dit was je triple elf voor die prachtige vrijdagochtend. Het is 13 minuten voor 8. Het is amper tijd voor jullie verjaarsdagboodskappe. Stuur hulle gerus my deur. Jullie zijn ingeskakel met my Lise Marie hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelijk maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Alway, wat een lekker woord, nee. Vrede met alway, net voor het die outfield met your love. So sluit ek je vrijdag af en is tijd voor mij om jullie te groet. Maar ik los jullie in de handen van JK, wat net die na is met die JKB. Een propvol dag hier op Luister FM. Die naweek afskop tussen 12 en 3 met Etienne. Die Big Nick Drive met Big Nick omself. Klankgolf vanavond. Eindelijk Rian is nie hier nie, so dis vrijdag vibes met Chantal Bosch en dan DJ Bjorn wat jy deurvat na middernacht toe. En dit is een lekker vrijdag hier bij jou lekker luisterstasie. Ek hoop jullie het allemaal een wonderlijke naweek. Blijf veilig waar ook al jullie is. En ik vang jullie weer maandag voor die groot pack breakfast.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. Bij EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellectuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

Dis handelike goeiemôre, Vrydag die 22ste Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang haar natuurlik maandag selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here by 9:30. Wat maak nuus? En ons begin ook dan met jou boodskappe. Dis nou verjaardag boodskappe en alles. Huweliksherdenkings by 9:30, 20 voor 10, Localist, lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe, good morning, goeiemorgen, Kurt Darren, Love Springs Eternal.

0: Sy lekker balke toe met die concertina buddies, as ook die concertina meesters. Ons noem het net boerepompie weekstaat 10 oor 10. Kijk bieke wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, dat Trump stuur 5000 troepen na Pole. Nou, president Trump het donderdag gesê, stuur 5000 Amerikaanse troepen na Pole, nadat Washington vroeger gesê het, een beplande ontplooiing is gekanceleerd te midde van druk op Europa om vir sy eie verdediging verantwoordelik te wees. Trump het gesê die besluit is grond om sy betrekking met Poolse president Karol Nawrocki en die nationalistische bondgenoot wat hy met trots ondersteun het tydens die verkiesing wat Nawrocki verlede jaar gewen het. Ek is bly om aan te kondig dat die VSA bykomende 5000 troepe na Pole sal stuur, het Trump op sy Truth Social Media platform gesê. Trump het nie verdere besonderhede verskaf nie. Amerikaanse ambtenaar het verlede week gesê die ontplooiing van Amerikaanse soldate na Pole is geskrap. Dit was die jongste stap deur Trumps administratie om troepengetalle te verminder en NAVO-bondgenote te straf omdat hulle nie die oorlog met Iran ondersteun nie. So ja, dit is nou niets te saak, ons sal bykie kyk wat spruit uit dit uit.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Een dame wat een groot merk gemaakt het som in Suid-Afrika. Net Dana Winne is een droom van my geluk. 12 minuten weg van nuustyd om 11 uur. Dankie vir allemaal wat daar reeds die skolesport vir my aanstuur. Ek gaat hulle binnenkort vir jou bykie deurgee. Wat is skole speel teen wie? Waar speel hulle thuis? Speel hulle weg? Ons wil graag weet. So laat my bykie weet daar op 082-333-66. Ek dink is baie skole wat in mekaar hierdie naweek speel. En as ek het in die handen kan kry, sal ek het vreselik waardeer. Dan WhatsApp nommer 082-333-67. Ek wil dankie sê aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van ons steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

So lank ons stoom, 18 minuut oor 11, dit is Rian Benadio. Ons gaan bykie kyk, skolesport, dit wat ek ontvang het, as jy dalk nog iets het, stuur het vir my. Wat is skolestede, jy speel te mekaar morgen, en waar speel hulle thuis of speel hulle weg? Ek sien DP, Daniel Pienaar, kom dispatch toe, hulle speel te in hoërskool dispatch morgen, so by dispatch se veld, verwelkom hulle vir Daniel Pienaar dan ook morgen, as ek so vannacht kyk. En ja, Vreemspeen, Oud-Tiniqua, daai gaan een lekker wedstrijd. Stryd wees, so hulle speel hier in die baai by Vreemsby, en dan Bersig teen Giel College, wow, ja, by Beere Park, natuurlijk, so Bersig teen Giel College, daai boot ook een lieflike wedstrijd te wees, so die rugby is omtrent aan die gang, as ek so vannacht na al die boodskappe kyk, dan Nico Milan teen Malo, speel wel by Malo's groete daar, so ja, het Nico Milan een bykie na Malo's se kant toe rui, Jorandi wat ook my juf my sê, dat Vreemsby nou te Nikwa, rugby netbal en hockey, start aan die Vreemsby span, hulle speel by Vreemsby, so daar is nou een lekker enekie wat oor julle ook kan gaan kyk, vir seker daar. Wonderlijke rugby, die liefste dochter, Jane Olifant, speel die naweek onder 16 netbal, tans by Frans Conradi, 2 games teen voorbereiding. Ja, ek het gesien Frans Conradi het ook die hele sport een naweek eindelijk maar aan die gang, nee, so dit is ook een goeie enekie, so groot rugby wat ek so vinnig gesien het, as daar enige iets anders is, laat my bykie weet wie speel teen wie. As ons dalk 'n paar skole gemis het, laat ons bykie weet waar hulle speel en wie speel teen wie hierdie naweek lekker skole rugby. Maar daar is al 'n paar skole wat jy kan gaan ondersteun.

0: Nicholas Lou, water jou mond ook. Franja Du Plessis met vere 25 meter weg van 12. Dankie vir almal wat my laat weet het van die sport, waar oorals die sport is. Dit het ek kon doen, dit het ek gedoen. En ek gaan ondersteun jou school, jou rugby span, as jou kind speel, of is net bykie lis om aan na die sport toe te gaan. Daar is ons al altyd lekker eet goed en keier en al die dinge ook. En loop so my ou school vrinde en mense wat jy saam gewerk het, loop jy raak. Nee, gaan een lekker naweek is oop, jy het een lekker naweek en jy keer lekker saam met mekaar, so daar is nou nogal lekker belangrik. Lekker muziek opgewek soos ons kan, en het so 10 minute van nou af groet ek vir jou.
1: Is een belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly een hoogst aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landbouwbedrijf kan veroorsaak. Daar is tans geen nieuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosecuriteitsmaatreels, moet nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die klanke van een snootkop met hiekies in hart en bos. Net voor het Rian Benani met vitamine C en Jakkels Vibes met Arnie Jordaan. Ek het plek vir jou by my. Tijd is so 4 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Dit is die naweek afskop, en jy kan natuurlijk een versoekie deurstuur. Die enetjie vir my deurgekom van Amanda wat sê, goeiemiddag, Etienne, hoop het gaan goed. Kan jy asseblief my ietsie van Sturgeon speel? Nou, ons allemaal ken die liedjie van Sturgeon in een wereld vol biljoene. Ons allemaal het verlief geraak op die liedjie, mooiste liedjie, en ek het die voorreg vandag om een nieuwe liedjie van Sturgeon vry te stel, net hier op Luister FM vir die eerste keer. Die liedjie se naam is Baby One Day deur Sturgeon, en hierdie enetjie is speciaal vir allemaal.

0: Van Big Nick, middag jong, wat
1: hallo.
0: Heren van die, van die Republiek van de Spet.
1: Hallo.
0: Ja, die Barbie girl, die tijd mijn dochter, de twee van hulle, een was zo'n 9, en een was zeker 8, 7,5, whatever ook al. Ja, nee, Barbie girl was groot. Ik moet zeggen, die jaren spelen we netbal ook en dan rijden we ons in de rond zo van school tot school. Dan wordt Barbie girl gespeeld en niet. En die combi of whatever ook al. Nee, hij was groot. En ons als ouders zijn ook gelijk van Barbie girl. Baie, baie mooi hoor. Nee, is nou jammer. Ik was, ja, 30 jaar plus. Is niet zomaar gisteren, niet. Maar ik moet zeggen, die Barbie girl, nou nog. Ik ga lezen als je hem net in speelt. Love it. Voor mijn Herman is ook lezer voor jou. Ik is hier op die mysterious job hier in de spet.
1: Dankjewel, mijn Herman. Suzanne zei, middag mijn dochter. Nou, die oudste van twee wou net geen ander pop als Barbie speel nie. Als hij die song gehoor het, het sy uit Collector saam gesing, nou nog. Is Barbie haar gunsteling pop. Adrie sê, hi Nick, ek was 29 was en ek nog steeds mal oor die sang. Anoniem sê, ek het langs perlemoenpouchers geblei. En hulle prachtige blonde 4-jarige dochterkie het altyd vir my gesing. Hallo Nick, ek was swanger met my jongste seun sê Marel. Gar sê, Big Nick, was dan het 3 of 4? Jy was dan het 3 of 4? Wat jy vir jou girlfriend gesing? Nee, Gars, nee. So Big Nick, Barbie Gold gepomp met die car speakers en die subs en die jong daar, sê ou Leon, wat sê Nella vir ons?
2: Middag Big Nick, Nella hier. 1997 was ek 32, my dogtertjie was 5 gewees en sy was mal oor dit, nou ja, en dankzij haar het ek nou een oordosis van Barbie Gold gehad. En tot en met vandag, toe sy is nou 32 jaar oud en sy is nog steeds in die Barbie Girl pink en jy moet een lekker naweek hee. Bye-bye.
1: Dankie Nelan, jy ook en middag, ek ken die liedjie goed, altyd naweke by Numbers in Oos Londen gespeel sê Nadine. Wel kom ons speel om nou vir jou, nie in een klap nie, maar by jou huis in die motor wakel jy is. As jy nie motor is, sê dan, draai die vensters van jou af. As jy nie verkeer sit, en die mense kan nou hoor wat aangaan aan jou kar. Sit die klank van jou kar op. Kom ons klap een bietjie Aqua. Dis Barbie Girl. Na 30 jaar gaan die groep eindig. Hulle breek op. Maar hierdie liedjie gaan vir altyd bly. Was massive geweest. Hierdie is Aqua met Barbie Girl.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

groot of klein. As jy vra het om te vra, kom vra het maar van my. Welkom in die wildheid, dat het is maar wat het is. Mag je dan ontstel, as dit doen,

0: jaar van het mes. Ik mag je dan ontstellen. Te doen.
1: Luister FM.
0: Mag je dan ontstellen. Te doen.
1: Luister FM.

Early B met Ben 10. Roy Wessel sê asseblief my lief en Los Del Rio Macarena. Ek onthou hom, eerste keer dat ek hom rarig onthou, was met die 1995 World Cup. Ja, het ons hier rugby gewen, het hier die liedjie geklap, jong. Ek hoop jy gaan een lieflike aand verder en een awesome naweek. Weet jy wat gaan klap? Jy en Chantel saam net hier so op die lughoffe in die atelier. Sy saam met jou vanaf 6 tot en met so net voor 9 op die vrijdag aand. So ek los vir jou in haar hande en ek speel uit met een lekker treffer in die 90s uit. Dit is Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Monster FM weer.
1: Ons kyk julle weer vir môre Saterdag die 23ste Mei, Aliwal Noord 9:16, Bisho 14:22 met 10% reën, Kraddock 12:19 met 30% reën, Oos-London 18:23, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 13:20, Gramstad 14:22, 10% reën, Mthatha 11:22, Port Alfred 17:20 met 10% reën, Port Elizabeth 16:19 met 30% reën, Port St. John 17:25, Queenstown 11:20, Uitenhaag en Dispatch 15:21 met 30% reën, en as ons kyk na Jeffreys Bay 11:21 met 3% reën.
2: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: mooiste ding. Oeh, jij lijkt zo jam jam. Je laat mijn hart nog zing.
1: Oeh, jij lijkt zo jam jam. Juanita du Plessis met die jam jam. Irene Louise van Wyk met stoute vir. En jy en Liani my met door. So ons gesels vanavond, Bikkie. Jy is aangeskakel so met my, Chantal, hier op Klankgolf. Ek keer so met jou tot met net so voor 9. En my vraag vanavond vir jou is, as jy een liedjie nou moet sing, wat sal dit wees? Ek glo allemaal het daar een liedjie wat vast

Mijn voeten stap al jarenlang. Dus een richtingwijzers op die Noordwestpad. Met een brief in mijn hand. Al die pad van wolken.

is Christian Visser met Baby Chocolates. Voor het Jennifer Zimmerio met Hart en Siel en Teens Jordaan met Sal Jy Bly. Nou, ek is vir jou gevra uit water liekie kom hierdie lirieke Ain't no using complaining when you got a job to do. Kom ons kyk, baie boodskappe wat hier gekom het, maar ek gaan net so paar lees hier. John, jy het om, dan het ons vermornei, wat ook reg is daar met die antwoord. Zandrey, jy is heeltemal reg, en Alta Bekes, jy het om ook, en Ma Chips, sy is 100% in die kol, en ja, lyk my, ja, dis daar wat hier gekom het, so die regte antwoord waarna ek gesoek het, met die lirieke, ain't no using complaining when you got a job to do, kom uit en niks anders uit as Bryan Adams, se Summer of 69. En op daai noot is het tyd vir my en vir jou tot ziens te sê op hierdie vrijdag aand, jylle met ingeskakel blij DJ Bion net hierna, wat weer lekker muziek gaan maak tot en met 12 uur toe. Ek kry jylle weer sondag op die country hardloop, tussen 12 en 3, jy wil dit nie mis nie, ook een lekker onderhoud met ons eie Gerkie op Barrio Pel, so dan kry ek jylle weer. Dankie dat ek saam met jou kon kuier, dankie vir elke liewe boodskap, al die lekker lach vanavond, ek het rarig waar geniet. Tot ons mekaar weer sien, mag jylle een wonderlike en een geseende naweek verder hee. Tot ziens.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk maar die celle.
1: Away, Snotty. Away. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.